0: Dank schön, Diane. Ik zie vrouw en dankbaar dat du mijn vriend best. Carol is ook mijn goede vriend. Je beid hebben een zeer weetjet hoort voor alle vrouwen die treurig zijn oder dat schwoer hebben. Dat wordt ook gezegd, dat is goed van een vriendhaft met die een lachen kan. En dat zijn Irma en Hilda. Wie kennen ons eerst dit vertalen, over ook van spoosjet. Dat is bloos zo'n grote zin, van wie goede vriend hebben. Ik leef ons alle veld wijns een nieuwe vriend, met die wie ons vrijfeilen, en kennen die geheimnissen die metdeilen. Zo'n vriend doen zich vrij, van ons het schijnheid en hielen, wanneer wordt passiert, wat ons slaagheid. De stonen ons bij, wanneer wie halbrukken, en vergeven ons, wanneer wie wat anders dat je doen hebben. Zo'n vriendschap is wat besonderheid. Over zo'n vriend kennen ook nogmaals ons een teisje. Die doen ons niet immer verstaan. Ook wanneer ze ons willen helpen, die kennen niet immer. Die hebben niet dezelfde ervaring gehad als wie en kennen onze video niet verstaan. Hast du die mol zo gefeild? Ik zie mij zeker dat du hast. Ik heb, en dan heb ik mij alleen gefeild. Also, wo is een vriend die immer door wordt zijn voor ons? Een vriend die mij te alle tijd wordt helpen kennen. Ik heb lang zo'n vriend gezocht en ik heb den gevonden. Weetst du, wer dat is? Weetst du, hebben dat hij zal dien vriend zijn? Zal ik die met hem bekend maken? Dat is God zelfs. Is dat voor die wat nie te weten dat God wil dien vriend zijn? God kan dien beste vriend zijn. Dat is werkelijk zo. Laat mij zeggen waarom dat zo is. Als God zijn zin hier op deze eerd via, had hij ganz interessant te zeggen. En eind voor dit, ik en de voeder zijn eind. Am wordt ook dat woord genaamd, en Johannes eind. En dat woord wordt vlees en woont mank ons, also dat wie God en mensje gestold. Een dag als Jezus met zijn jinger van God vertalen deed, dan ziet hij wat besonderet in Johannes kapitel 15. Hörst du nur dit? Ik naam je niet meer deiner, wil zijn deiner weet niet wat zijn haar deed. Ik heb je vriend genaamd, wils ik je alles gezegd heb, wat ik van mijn vader gehoord heb. Kost u die dat verstellen, wat dat moet je wassen, als de jinger dat hier van God zien zien, zelfs dat hij God weer, en dat hij wel ons vriend zijn? Kost u dat je leven dat God wel ook dien vriend zijn? Vraagst u die, wat is dat bloos meelig? Is God niet de janger die ons verzaagt waar we leven zullen? Is hij niet de janger die ons strofen wordt, van wie dat niet doen? Waar is dat door met? Dat is zo. God zijn woord zegt dat we zinden. Dat is de zin die ons tranen deed van God. En ons zelfs zijn we weet af van God. Over Jezus is gekomen. En gaf zijn leven om triets, omdat hij onze zin kon vergeven. Hij starf, over hij leeft, zodat wie nu de meeligheid hebben, met arm en vriend te zijn. Hij heeft zijn poortje doen, over hij drängt zich niet op ons. Hij luurt, dat wie hem zullen aannemen, en hem leven, hem om vergeving beden. We hebben geen oning hoeveel dat te bedienen heeft en je kost heeft. Merkt ons dat niet dankbaar? Hij heeft zo'n grote lijf voor ons. Hij zegt, ik zie je komen dat leven te brengen en dat zij dat volop hebben zullen. Dat meint een leven met bediening en vrede, wils ons de zin niet pleur brugt. Diane zegt ons eerst dat we moeten je wessen doen, om een goed enge verhältnis te hebben met onze vriend. Eind is taub komen, om een den anderen tjane te leren. Dat is neidig dat we taub reden, en einer nur den anderen horchen. Zo is dat ook, wann we willen een verhältnis hebben met Gott, am zei, wo ons dat jeet, wo we ons feilen, en wat ons troubelt. Ook tauschtone wann wie wat je done habe, wat amnische veld. Hij zegt in Jacobus feier, verstehen. No dat, junt no Gott, dan wordt hij ook dis nu junt komen. Dat goude de BS dat wie dat done channe to ergend ne tiet en ergend woe en ergend eine spraak. Hij is emma doa en leert dat wie aan zelle tiet nemen. Woe jef dat nog, zo einen vriend. Gott is het ook zeer wichtig dat wie am channe leren. Hij is niet hier, ober hij haft aan zijn woordje geeft. Je maja wie dat lezen, je maja woe wie am rekenen. Je dollar woe wie am bellen loven en danken. Ik weet woe dat eenmaal weer, als ik mij zo feile deed, dat het China weer, die mij zo recht verstond. Ik wist niet te wem ik ervan reden kon. En daarmee eenmaal kom ik dat stuik in, ik kon te God mijn vriend ervan reden en je bed. Dat gaf mij voort op een steed troost. Ik kon dan anderen vergeven, want zij mij ook niet ere lijf bewiesen deiden. Is dat voor die en je gedanke dat God kan en wel ons vriend zijn? Wist u aan welle door nog van deel, vrouw? Dat passiert zo bold toe Jezus aanloeden deest en dien hoort. Vrouw dat hij diene zin vergeven wordt. God luurt nu die en wordt die rikkelijk zijn en aannemen. Al dit van wat ik van deel gereed heb, heb ik al langer gewist, over mij is dat van frischen wichtig geworden en meest uitleiflich, wie es dat zo wundervoll is. Wel wie nu taub to aanbeden. Lieber Gott, ons wundervoller Vriend, dank schein dat du ons Vriend seine fest, dank schein dat du Jesus geschickt hast, voor ons te sterven en die haft onze Sünd wahrgenommen, so dat wie dien Vriend kennen seine. Ik wil die mijn leven geven, in Jezus zijn naam. Amen.
1: Ik zei nog amen te dat gebed. Dankzij Joyce. Ik denk ook dat het een groot wonder dat we een vriend kennen hebben die ons versteht en onze troubles en op dem we ons ganz verloten kennen.

0: dat jef tide van ek my aan jou drok veil, en do as nich in vriend oder min man ram, de ek mine trubbel saie kon. Dan weit ek, wat ek dan nog kon. God haft versproke emma met my te zanne, en hy wat dat heere van ek te aanbied.
1: Wann wie dat doen, dan kan hy ons in vredjewe wat wiet ewe ons verstone jet. Hy wat ons helpe, en den gedanke tja wie ons vasthoule.
0: Hier is nog een korte gedicht, wat ek die verlese wil van wo dat is, van God ons in vriend jeft. Im leven is dat mine vred, wils jeder tiet op mijn waag, is de stoortje orm van een vriend door, mij op te helpen op mijn waag. En wils ik niet geld heb te geven, dan moet ik mij bloos op lijf verloten. Mijn eindsje gebed is, zolang als ik leef, God, maak mij wit voor mijn vriend.
1: De mens die dit gebed geschreven heeft, bid voor zijn vriend, die hem helpen deed in jeder omstand in zijn leven. Voor hem zijn vriend veel meer weet als irgendwat anders in leven. Vals die ook zo?
0: Jo, Joyce, vriend zijn door voor ons eindje mal, aber nicht immer. Bloos God kan met ons zijn alle tijd en ons helpen.
1: En dat je bid, zei de schrijver, dat hij wel wat weet zijn van zijn vriend. Door het wie eerst al van, dat wie wel een goede vriend zijn van anderen.
0: Wie weten ook, dat wie God zijn lijf niet weet zijn, op hij heeft een bedingungsloze lijf voor ons, en toont wer wie zijn, en in wat voor omstand wie zijn. Wie vreien ons, dat wie hebben kunt met die rede. En wie hopen dat die onze vertaalje vallen haft. Vielleicht is nu de tijd wo du west met einen van die vriend vertalen.
1: Jo, en ik wil dat ook doen. Wenn du irgend vrouw hast, dan kost du mij schrijven hier als de adres. En mijn nome is Joyce Dick. Box 3, Saas 1, Blumenuit, Manitoba, R0A 0 Sei 0. En mijn phonenummer is 1-2-0-5-3-5-6-0-5-2-3. Zou ik dat nou eenmaal zei? 1-2-5-3-5-6-0-5-2-3. Wat ook nächste Mal, a day en God met die.

de wereld wies. Dat wie veel van 12 alle tienja tijd al uit een venster. Nog 15 minuten wieren je blijven en dan is een van de schuil. Oba, dan ziet de leraar, zou tienja. Nu wil het ook nog weten, wat je alle waren in de ferientijd maken. Na Heinz, vertel mol. Heinz zei dat hij wil zijn papa hem goede helpen dat ze nieuwe bijen willen aanplanten. Dan vroeg hem Marietje, en wat hast u voor? Zij vertelt ook dat ze haar mama helpen moest, zei je veel, want deze tienja komen allermeest uit zijn omen familie. Dan vragen ze nog andere tienja, en jeder vertelt wat ze doen zullen. Eens je ziet ook dat ze een grevenhuis worden gonen en door Jans een schop weiden. Daarmee worden ze zich voor zich nog een beste geld verdienen. Dan zegt hij aan de ziet en zegt, na Wilhelm, en wat was du in de ferien doen? Wilhelm stond op, hij wie smaak aangetrokken, beter als alle andere tienja. En hij leed ook zeer schön in de schuil. Dan ziet hij, mijn papa heeft me korte gekauft uit voor naar Berlin, naar mijn onkel. Oh, zegt de leraar, naar Berlin, dat is toch zo'n riesige grote stad. Na daar wordt me met die met voor. En de tijdje zo schwind voorbij en met eenmaal slijnen de dood. 12 wie de klok. Na tienja, dan beden we nog thuis, alle, en dan kon je naar huis gaan. Dan zijn we ons wader in 2 maanden. Zo deden ze dat ook. De tienja waren even letterlijk. Over de oude leraar lachen deze tienja zeer omhoog, want hij die ook zeer goud was. Dat waren oma tienja, over zeer goud en leven tienja.

0: Welcome to Frues med Hopning. Ek sier Diane nich Irma, de je weinig begreisedet. Zij en Hilda, ere zesta, haben de mama wat krank es. Door wen es an dort nich goed meelig, noch an dit program deel te nemen. Also worden Joyce en ek hier alleen te junt van door gereden.
1: Ek zei ook hallo en zie vrouw dat Diane tiethaft dit program met me te merken. We doen voor Irma en Hilda beden dat die worden weten dat de haar aan en ere mama wordt derst deze schwore tiet treiste. Er zal ontschreefd appareerd worden en doortoe heeft ze ook nog wat trubbel. Ik wil met een geschicht ontvangen en door derst wordt u al en worden van wat we reden willen. Eine vrouw zegt, ik zie zij haar daar. Du wirst dat niet leven. Wat mijn noba vrouw doen heeft. Zij vroeg als ik woed dat kruid afhaken bij onze fans en als ik dat niet voor je doen kreeg, dat zij jeft door napjeiten en nu zijn mijn tomaten planten doodgegaan. Wat woest u te zo'n vrouw zijn?
0: Hier zie ik ooit genoeg. Op het zo een even zo'n voetdal worden, dat is dat toch niet weet.
1: Zul zij daar plus gonen laten? Is dat je raast?
0: Door Eva daar zijn, mag de ganse zaak plus nog oja voor de vrouw, of bij de andere, wat schuldig is, wat nus dram geven.
1: Dat is zo daar aan. Want wie met andere top leven en oorbeden, dan wordt het allemaal zo'n geven dat wie ons even andere woorden oren, of dat die woorden ons verdrisselijk maken. Kon zij er wel eens passeren dat ik ook doe en schuldig zie. En wanneer dat passeert, dan voel ik me zeer slecht. Heeft die dat moel zo je gonen?
0: Ik wil zeer veel moel. Ik glijf wie dan een dag, dat wie dit meeste rekenen, dat dalste wij. De verhältnissen zijn ons zeer wichtig. En dan voel wie dat zeer, van wat erg is.
1: Vandaar waar wie van zo'n zaken reden. Die tussen ons komen en onze families oder mank onze vriend. En dan wil we ons vragen, wat heb je door met doen? Diane, du hast die door even je dank gemerkt. Moest je nu wel door van reden? Op het eerst nog in passend het leid.